0: Goeienacht. De gemeente Den Bosch neemt voorlopig nog geen besluit over de komst van asielzoekers in een oud politiekantoor. Daar is dit weekend een explosief afgegaan. Misschien gebeurde dat zelfs zaterdag al. Er waren eerder ook al protesten tegen de komst van asielzoekers op het bedrijventerrein. Er zouden alleen minderjarige asielzoekers komen. De Duitse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Frankfurt. Het gaat om mensen die op de vlucht zaten die landden in Eindhoven. Ze zijn met Duitse ambulances opgehaald. In Frankfurt worden ze getest op het hantavirus. Daarna gaan ze met een speciaal transport naar de deelstaat waar ze wonen om in quarantaine te gaan. De defensieminister van Letland is opgestapt nadat een drone was ingeslagen op een olieopslag. De drone kwam uit Oekraïne en werd niet neergehaald door de luchtafweer. De premier had daarom eerder al om zijn vertrek gevraagd. Het Letse volk zou het vertrouwen in de minister kwijt zijn. De droneaanval was niet bedoeld voor Letland. En een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Nu ze dat wel weten, zouden ze het willen teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot eind dit jaar. Als die slaagt, wordt het in heel het land ingevoerd. Er zijn al 94 passagiers van het cruiseschip Hondius opgehaald op Tenerife. Daar ligt het schip voor anker na de uitbraak van het Hantavirus. Vandaag vertrekt er nog een vliegtuig naar Australië en er zou nog een vliegtuig uit Nederland komen. Iedereen moet bij thuiskomst in quarantaine, maar hoe lang, dat verschilt per land. De artiesten die dit jaar meedoen aan het Songfestival willen niet ingaan op vragen over landen die zich hebben afgemeld. Maar ze missen die landen wel. Meerdere landen, waaronder Nederland, trokken zich terug omdat Israël mag meedoen. Bij het ontvangst in Wenen bleef het netjes, ook toen Israël arriveerde. En oud-premier Shinawatra van Thailand is vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij werd in september veroordeeld tot een jaar cel voor corruptie en machtsmisbruik. Voor de rest van zijn straf krijgt hij huisarrest. Hij moet een enkelband dragen. Shinawatra werd 20 jaar geleden afgezet door het leger. Hij heeft nog steeds veel invloed. Het weer van Weer Online? Het is vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De dag begint nog droog bij maximaal 13 graden. 'S Middags buien en de temperatuur zakt dan ook naar 10 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen.
1: Op een Amerikaanse repatriëringsvlucht met Hondius-passagiers heeft iemand mild positief getest op het Hantavirus. Iemand anders heeft lichte symptomen. Zij worden bij andere mensen op het vliegtuig uit de buurt gehouden. Er zitten 17 Amerikaanse cruisepassagiers in het vliegtuig. Bij aankomst in Amerika wordt iedereen nog een keer getest. Er dreigen hoge boetes voor mensen die geen digitale stroommeter willen, schrijft het AD. Volgens de nieuwe energiewet moet dat, maar voor mensen met zonnepanelen zou dat nadelig zijn. Die houden liever hun oude draaischijfmeter, want de schijf draait letterlijk de meterstand terug als stroom wordt teruggegeven aan het net. Doden bij een ongeluk op een spoorwegovergang zijn steeds vaker jongeren. Dat aantal is in 5 jaar tijd verdubbeld, zegt ProRail. In 1 op de 3 gevallen was een slachtoffer tussen de 10 en 29 jaar. Haast en ongeduld worden als belangrijkste reden genoemd, maar jongeren zijn ook vaker afgeleid door hun telefoon. En president Trump gaat op staatsbezoek bij de Chinese president Xi Jinping. Het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het bezoek bevestigd. Trump en Xi ontmoeten elkaar deze week in Peking. Ze gaan het onder andere hebben over de tarievenoorlog. Er wordt ook gesproken over de oorlog in het Midden-Oosten. Het weer van Weer Online. De dag begint droog bij 11 tot 13 graden. Later komen er buien aan en de temperatuur gaat dan ook omlaag. Vanmiddag op meer plaatsen regen en een stevige noordwestenwind. En dat was het ANP-nieuws.
2: Je luistert naar Q-Music Limburg.

0: Goedemorgen. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen aangehouden. Hoeveel is niet bekend. De ME greep gisteravond in omdat demonstranten niet wilden vertrekken. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten in Apeldoorn. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. De gemeente wil met demonstranten in gesprek om te kijken hoe er op een veilige manier geprotesteerd kan worden. Gisteravond, rond 8:30, is er een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland op het vliegveld van Eindhoven. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu thuis in quarantaine om te voorkomen dat ze het hantavirus overdragen. De GGD legt het uit bij RTL.
1: Ze zullen afstand moeten houden en we leggen uit wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen in die periode. En ze moeten voor ons elke dag 2 keer hun temperatuur meten. En we hebben elke dag als GGD ook contact dus met deze mensen om te horen hoe het met ze gaat.
0: Een tweede Nederlands toestel om de bemanning van het cruiseschip thuis te krijgen wordt later vandaag naar het Spaanse eiland Tenerife gestuurd. Daar ligt het schip nu voor anker. Een eind aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg te zijn. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in het Iraanse laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel, zonder verdere details te geven. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraanse kernprogramma. En de NS houdt in Amersfoort een proef met een gratis treinabonnement voor inwoners met een laag inkomen. Er zijn 1000 passen beschikbaar en mensen moeten zich aanmelden. Als er meer aanmeldingen zijn, wordt er geloot. De proef in Amersfoort duurt van 1 juli tot het einde van het jaar. En als die proef slaagt, dan wordt het in het hele land ingevoerd. De NS zegt dat de trein voor iedereen beschikbaar zou moeten zijn. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse dag vandaag met in het hele land buien. Temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 13. Door een stevige wind kan het ook nog eens kouder aanvoelen.
2: Aquariumlease. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Waarom meteen kiezen als je eerst kunt vergelijken? Op Retail Park Roermond vind je wel 10 woon- en slaapwinkels bij elkaar. Zo wordt jouw keuze gegarandeerd de juiste keuze.
4: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deep Avaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door uitstootspecialist Lemper Select. Betonwarenindustrie Duitsenberg. Slager Tretteur Valkenburg en 11 Media.
5: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar.

0: de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG, find your more.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
5: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
6: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie... maar ben zelf helemaal gesloopt.
5: Ai, de man met de hamer.
6: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen... had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
7: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen... verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
9: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Uit pure woede, je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
1: Nu bij Scapino op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
5: Schuren, afplakken, lakken.
6: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
4: Nu bij Dirk, Unica's jongbelegen plakken. 3,49, lekker voordelig.
7: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
8: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Biodermal, nu 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
9: De lente, die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
10: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
11: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
12: Goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven is gisteravond een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu een paar weken in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het hantavirus overdragen, vertelt de GGD bij Hart van Nederland.
13: Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd 2 keer per dag hun temperatuur te meten. Dat moeten ze dan ook actief doorgeven aan de GGD. De GGD heeft dus telefonisch contact met deze mensen, vraagt hoe het met ze gaat. Ze hebben ook een instructie gekregen wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen.
12: De mensen die gisteravond zijn aangekomen hebben dus geen klachten, maar de GGD wil ze wel goed in de gaten kunnen houden. Vandaag gaat er nog een Nederlands vliegtuig naar Tenerife, waar het cruiseschip voor anker ligt. Een deel van de bemanning wordt dan opgehaald. Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen opgepakt. Het is niet bekend hoeveel het er zijn. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg te zijn. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel, zonder verdere details te geven. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraans kernprogramma. De Eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Volgens de directeur past dat helemaal bij dit teleurstellende seizoen.
14: Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
12: Ja, dat zei hij bij ESPN. De wedstrijd die duurt nog 8 minuten, dat er dus vanmiddag wordt gevoetbald. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse dag vandaag met in het hele land buien. Temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 13. Kan door de stevige wind ook nog eens kouder aanvoelen.
15: Ik wek mijn eigen stroom op. Maar hoe voorkom ik nou die terugleverkosten?
16: Met een energiemanagement systeem. Dat stemt opwek en verbruik slim op elkaar af. Geen verspilling, wel controle. Manage your energy op newenergysystems.nl.
17: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
18: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
18: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
20: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepal Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Brandbier, Keulen Makelaardij, Sportcafé Wijngracht 9, Matrix, Excellence in Lighting en Boerderijwinkel Tienbaan.
21: Pinksterweekend op de Kouberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Robin Heerzen. Laatste tickets score je op popontop.nl.
22: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Goedemorgen.

0: Als je ergens van droomt, moet je niet meer uitstellen. Een jaar nadat alles stilviel, gaan we verder waar we gebleven waren. We gaan het leven vieren, samen met jou. Het zijn de woorden van Suzanne Freek. En deze week gaat het beginnen, de concerten in het Gelredome in Arnhem. Die shows die worden uitgevoerd in een bijzondere In the Round opstelling, zoals dat zo mooi heet. Podium staat centraal in het stadion en het publiek staat eromheen.
1: Daniel, maak je wakker.
0: Ja, en dat dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dagen achter elkaar. Nou, niet achter elkaar, maar is toch al wat, hè, wat ze gaan doen. 10 dagen Gelredome. Veel plezier als je er naartoe gaat. Je hoorde ze met Als het avond is. Cure Music Limburg.
1: Daniel Smulders.
0: Goedemorgen, maandagochtend 11 mei. Vandaag bewolkt en regen, maar ook wat droge momenten. Later vanmiddag wordt het op een enkele bui naar droog. Verschijnen er ook opklaringen. Temperatuur zo rond de 14 graden. En ook vanavond blijft de wind koel aanvoelen. Weet dat. Mooie maandag. Het is vandaag maandag 11 mei. Eerste files melden zich inmiddels al ook op de wegen. Als je rijdt op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, vanaf Nederweert naar Marehezen. 5 minuten vertraging, 7 kilometer file. Vanaf Budel naar Leende nog eens 4 minuten. En dan is er nog een melding voor de A67 al. Dat is als je rijdt vanaf Zomeren naar Gelderop, dan kom je dus vanuit Venlo. Bij elkaar opgeteld 7 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Belfeld en Venlo-West. 4 minuten vertraging over 5 kilometer. Ja. Regen is weer begonnen. De maandagochtend. Succes in de file vandaag. Zo meteen in de Q-update, want we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Onder andere dat de provincie een snelle actie eist rond de onveilige brug bij Rooster. Weer zo in de Q-update.

Wat Snap Rhythm is a Dancer. 10:30. Je luistert Q Music Limburg. Leuk dat je dat doet. Mijn naam is Daniel. En hier is het nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De provincie Limburg wil dat het kabinet snel ingrijpt vanwege ernstige veiligheidsrisico's bij de brug over het Julianakanaal in Roosteren. Voor de brug geldt inmiddels een verbod voor vrachtwagens, bussen en tractors. Ook andere kanaalbruggen in de provincie kampen met slijtage en beperkingen. En bij een verkeerscontrole in het Heuvelland zijn 8 voertuigen beboet omdat ze te veel geluid maakten. In totaal werden 26 voertuigen gecontroleerd. De bestuurders die moeten hun voertuigen opnieuw laten keuren. En ook deelde de politie boetes uit voor onder meer wheelies en rijden zonder geldig rijbewijs. De gemeente Maastricht kan waarschijnlijk na deze maand geen startersleningen meer verstrekken. Door wijzigingen in de regeling en een stijgend aantal aanvragen is het budget bijna uitgeput. De gemeente verwacht nog maar enkele aanvragen te kunnen goedkeuren. Wethouder Johan Pas die wil daarom wat extra geld vragen om de regeling tot eind 2028 voor te zetten. En tot zover de Q-update. Leuk dat je luistert. Q Music Limburg. Langs de file op dit moment. Even kijken waar die staat. Want het begin is alweer gemaakt, hè, van de files. A2 is dat. Als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven tussen Nederweert en Leende. 12 minuten extra reistijd.

0: Lekker veel muziek in de ochtend, dat is Q Music Limburg. En we houden je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. De hits zijn van Lewis Capaldi en Sarah Larsson over een paar minuten.
1: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
4: Voor de makers. Praxis.
5: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
6: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
7: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
6: Dus waar moet je zijn voor de magic?
7: Joujou. Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
8: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manitan.nl.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
10: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk.

0: Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
4: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
5: Goedemorgen, dit is Q Music Limburg, de nieuws van nu.nl.
6: Goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven is gisteravond een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu een paar weken in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het hantavirus overdragen, vertelt de GGD bij Hart van Nederland.
7: Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd 2 keer per dag hun temperatuur te meten. Dat moeten ze dan ook actief doorgeven aan de GGD. De GGD heeft dus telefonisch contact met deze mensen, vraagt hoe het met ze gaat. Ze hebben ook een instructie gekregen wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen.
6: De mensen die gisteravond zijn aangekomen hebben dus geen klachten, maar de GGD wil ze wel goed in de gaten kunnen houden. Vandaag gaat er nog een Nederlands vliegtuig naar Tenerife, waar het cruiseschip voor anker ligt. Een deel van de bemanning wordt dan opgehaald. Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen opgepakt. Het is niet bekend hoeveel het er zijn. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg te zijn. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel, zonder verdere details te geven. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraans kernprogramma. De Eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Volgens de directeur past dat helemaal bij dit teleurstellende seizoen.
8: Ik heb heel vaak het woord bingokaart gebruikt. Een bingokaart van ongekende klote zooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
6: Ja, dat zei hij bij ESPN. De wedstrijd die duurt nog 8 minuten... dat er dus vanmiddag wordt gevoetbald. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse dag vandaag met in het hele land buien. Temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 13. Kan door de stevige wind ook nog eens kouder aanvoelen.
9: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
10: Goedemorgen, Limburg.

0: wakker.
1: Yes. Goedemorgen, goedemorgen. 10:50 is het inmiddels, maandagochtend. We zitten al op mei nummer 11. Bewolkt met regen, ook wel wat droge momenten. Later vandaag op een enkele bui nou droog. Temperatuur een graad of 14.
0: Daniel Smulders.
1: Sorry, meer kan ik er niet van maken. Kerkraden, goedemorgen.
2: Goedemorgen,
1: hey, goedemorgen, leuk dat je luistert. Het is maandagochtend met een aantal flinke files. Ja. Dat kan ik eigenlijk wel zeggen. 10 minuten vertraging als je rijdt van Maastricht naar Eindhoven vanaf Nederweert. En op de A73 vanaf Maasbracht naar Nijmegen. Vanaf Belfeld richting Venlo. Daar zit je op een kwartier aan extra reistijd vandaag. Misschien ga je ze steeds minder zien, campers. Want die worden volgens het AD massaal verkocht. En waarom is dat ding, wat ineens zo populair was, ineens niet meer populair? Nou, heel simpel. Komt door de wegenbelasting. Die is voor campers dit jaar verdubbeld. Dat betekent extra kosten. Minimaal 1.000 euro per jaar. Op verkoopsites staan inmiddels 3 keer zoveel campers te koop als begin dit jaar. En de vraag ernaar is er niet echt. Zo blijkt. Dus ja, daar zit je met je camper. Te veel geld betaald natuurlijk, want het was niet aan te slepen 2-3 jaar geleden. En nu is het nou weer de andere kant op. Zo gaat het allemaal met die grillen. Niet te geloven. Blijf maar gewoon bij je tentje, zit je goed. Nou ja, ook niet. Ik heb nog nooit in een tent geslapen. Dat gek. Ja, wel ooit zo in de achtertuin met een vriendje toen ik 10 was. Nee, ik ben niet van het kamperen. Dat is echt niks van mij. Daar word ik echt helemaal gestoord van. Ik heb 1 keer met mijn vriendin in een tent geslapen in de achtertuin toen ik jaar of 16, 17 was, zo weet ik veel. Dat is echt de laatste keer geweest. 1 nachtje. Nou, ik werd gek van de muggen en van de beesten. Nee, dat is mijn ding niet. Dus nee, mij niet gezien. Ik heb het ook nooit gedaan. Gaat ook nooit doen. Al krijg ik er heel veel geld voor. Of wat dan ook. Zometeen Q-update. Wou je op de hoogte wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie? Onder andere het volgende. Canvas is nog offline voor studenten van de Universiteit Maastricht. Heeft te maken met de cyberaanval. Verdachte aangehouden na een steekpartij in Assenraai. En grote afvalbrand bij overslagstation in Weert geweest. Meer zo in de Q-update. Wat wou je op de hoogte natuurlijk, hè? Wat er allemaal gebeurt in je eigen provincie. En zometeen hoor je de vraag die niet alleen kan zingen, maar ook kan acteren. Ze zit ook in de nieuwe Devil Wears Prada. Deel 2. Het is Lady Gaga. Die hoor je naar Kensington met een nieuwe track. Living For.

Living Four. Q Music Limburg, goedemorgen. Wou je op de hoogte wat er gebeurt allemaal in je eigen provincie? Iedere ochtend tussen 7 en 9. Dus het nieuws van het afgelopen weekend. Studenten en medewerkers van de Universiteit Maastricht... die kunnen voorlopig nog geen gebruik maken van het onderwijsplatform Canvas... na een cyberaanval bij het softwarebedrijf Instructure. Daarbij zouden persoonsgegevens zijn buitgemaakt. De universiteit heeft systemen losgekoppeld uit voorzorg. Colleges gaan wel door, maar het onderwijs ondervindt wel hinder. En bij een steekpartij in de Dorpstraat in Assenraai gisteren is iemand gewond geraakt. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de verdachte aangehouden en onderzoekt wat er nou precies is gebeurd. En bij een overslagstation in Weert is zaterdagavond een grote brand uitgebroken. Honderden vierkante meters huishoud en kantoorafval stonden in brand, waardoor heel veel rook vrijkwam. Brandweer schaalde op naar grote brand en voerde meting uit vanwege de rookontwikkeling richting België. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. En tot zover de Q Update. Zo houd je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. Come check this. En Daniel, die zat in de bioscoop afgelopen zaterdag. Dat was een hele tijd geleden. Ik vind dat lastig, want ik denk altijd van ja... Ik vind de films dan echt leuk? Of dat ik denk, nou, het gaat allemaal wel. Nou, meer is dat altijd het laatste, maar... Ik had zoiets van, misschien is het toch wel leuk. Dus Devil Wears Prada, deel 2 geweest. Wie zit daar? Lady Gaga, die zingt er mee, hè? You sound better with you. Staat ook op de runway, je hoort er met Bad Romance nu. Rah, rah.

0: Alex Warren.
1: Fine Place to Die. Nou, lekker liedje. Vrolijk voor de maandagochtend. Hè? Terwijl de regen naar beneden valt en je de file staat. Geen domme dingen doen, hè. Q-update komt er zo aan. Je positieve bijdrage voor vandaag. Als je wil, mag je bericht sturen. En ben je zo op de radio via de WhatsApp. Hier is het nummer. 06-33-345-345. Minuut van Limburg met je positieve bijdrage voor vandaag. Spreek in, typ in en 7:15 is het moment daar.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals de Zaanse yoghurt Griekse stijl, 10% vet, 1 kilo voor 1,99. En een bak Zaanse volle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
7: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: De Burger King hamburger, onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
11: Schuren, afplakken, lakken.
12: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
13: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
14: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
13: Ai, de man met de hamer.
14: Ja. En gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
15: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
16: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
17: Dat is een zonnig prijsje.
16: Ja, zo goedkoop.
18: Aldi. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
17: Hé, hey, bedankt.
18: Merci. Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
16: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3.

0: Goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven is gisteravond een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu een paar weken in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het hantavirus overdragen, vertelt de GGD bij Hart van Nederland.
1: Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd 2 keer per dag hun temperatuur te meten. Dat moeten ze dan ook actief doorgeven aan de GGD. GGD heeft dus telefonisch contact met deze mensen, vraagt hoe het met ze gaat. Ze hebben ook een instructie gekregen wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen.
0: De mensen die gisteravond zijn aangekomen hebben dus geen klachten, maar de GGD wil ze wel goed in de gaten kunnen houden. Vandaag gaat er nog een Nederlands vliegtuig naar Tenerife, waar het cruiseschip voor anker ligt. Een deel van de bemanning wordt dan opgehaald. Voor de derde avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen opgepakt. Het is niet bekend hoeveel het er zijn. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg te zijn. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel, zonder verdere details te geven. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraans kernprogramma. De Eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Volgens de directeur past dat helemaal bij dit teleurstellende seizoen.
2: Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
0: Ja, dat zei hij bij ESPN. De wedstrijd die duurt nog 8 minuten, dat er dus vanmiddag wordt gevoetbald. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse dag vandaag met in het hele land buien. De temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 13. Kan door de stevige wind ook nog eens kouder aanvoelen.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
4: Goedemorgen Limburg.

0: je wakker.
1: Met Rob van Bach en Miles Away. Goedemorgen, 8 uur geweest op de vroege maandagochtend. We zitten op 11 mei. Het is bewolkt met regen. Als het goed is, loopt de temperatuur op naar een graad of 14 vandaag. Venlo.
0: Daniel Smulders.
1: Hoe is het in Venlo?
2: Morgen, Daniel.
1: Hi, goedemorgen. 7 graden. Leuk dat je luistert naar Q Music Limburg. Langs de file op dit moment is de A2. Je rijdt van Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide. 15 kilometer file, 25 minuten extra reistijd. Zo, zijn alle vakanties weer voorbij. Er is weer wat regen gevallen. Nou, dan weet je weer hoe de situatie is. Hoe is het in totaal? 500 kilometer. Nou. Hey, week van de Songfestival is begonnen. In Wenen in Oostenrijk, waar het liedjesevenement is, is de openingsceremonie geweest. Artiesten liepen over een turquoise loper en kregen veel vragen. Bijvoorbeeld over landen die niet meedoen. Zoals ons land, omdat Israël meedoet. Landen die er niet zijn, die worden gemist. Noorwegen heeft een officiële waarschuwing gehad van de organisatie. Want de act zou te sexy zijn. De zanger danst uitdagend op het nummer Ja, Ja, Ja.
3: Ja, ja, ja, ja.
1: Oh, dat Diviso Songfestival liedje, maar wel leuk. Ik hoor nu al dat het een hit wordt. Ja, ja, ja. Ik was laatst in Noorwegen, een paar weken geleden. En toen ben ik er dus achter gekomen dat ze dus allemaal hey, hey zeggen. Dus wij zeggen oi, of hallo, of nou, wat dan ook. Maar zij zeggen niet hey, maar ze zeggen hey, hey. En toen dacht ik, hey, dat zag ik ook wel eens bij de IKEA. Maar goed, in Zweden, maar dan zeggen ze het 1 keer. In Noorwegen zeggen ze 2 keer hey, hey. Nou goed, lang verhaal kort. Even kijken hoe het gaat aflopen met het Songfestival. Noorwegen moet nu de boel aanpassen, hè? Zodat het ook leuk is voor het hele gezin om naar te kijken. Dat was de reactie. Zo meteen Q-update. Wou je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie? Met onder andere het volgende. Provincie eist snelle actie rond de onveilige brug bij Roosten. Er zijn 8 voertuigen te luid geweest tijdens een controle in Heuveland. En Maastricht dreigt door het budget van de startersleningen heen te raken. Zometeen meer in de Q-update. Zo houden we je op de hoogte wat er gebeurt in je eigen provincie. En we hebben veel muziek. We hebben Tom O'Dell met Another Love.

Dit zijn Another Love. Come check this. Juni is traditiegetrouwde foute maand bij Q. En het is bijna juni. Tenminste, hè, we moeten een beetje voorbereiden. Maar het foute anthem hoort erbij. Het foute anthem is Schaduw. En die gaat vandaag officieel gereleased worden, zoals dat mooi heet. Ik heb hem al hier. Ga je hem zo laten horen als je je afvraagt, wat is het dan? Nou, denk aan Donnie meets K3. Dat zo. Q Music Limburg. Maar eerst de update. Nieuws van de afgelopen uren, de Q-update. De provincie Limburg wil dat het kabinet snel ingrijpt vanwege ernstige veiligheidsrisico's bij de brug over het Julianakanaal in Roosteren. Voor de brug geldt inmiddels een verbod voor vrachtauto's, bussen en tractors. Ook andere kanaalbruggen in Limburg die kampen met slijtage en beperkingen. En bij een verkeerscontrole in het Heuvelland zijn 8 voertuigen beboet omdat ze te veel geluid maakten. In totaal werden 26 voertuigen gecontroleerd. De bestuurders die moeten hun voertuig opnieuw laten keuren. En ook deelde de politie boetes uit voor onder meer wheelies en rijden zonder geldig rijbewijs. En de gemeente Maastricht kan waarschijnlijk na deze maand geen startersleningen meer verstrekken. Door wijzigingen in de regeling en een stijgend aantal aanvragen is het budget bijna uitgeput. De gemeente verwacht nog maar enkele aanvragen te kunnen goedkeuren. Wethouder Pas die wil daarom extra geld aanvragen om zo de regeling tot eind 2028 voort te zetten. En tot zover de Q-update. Tijd voor je bericht te sturen voor de Minuut van Limburg, want die komt er zo aan. Het WhatsApp-nummer dat je kunt gebruiken is 06-33-345-345. Stuur je bericht daar naartoe en je bent misschien zo meteen wel op de radio. Zoals iedere maandag tot en met vrijdag in het wereldberoemde Minuutje van Limburg. Nou, dan is het als het kort is, het is altijd meer. Het is altijd de Minuut van Limburg. Zometeen naar de Bouwsta, Magnetic.

Een lekker lenteliedje dit, hè? Nou, het weer nog. De Bouwsta, Magnetic hoor je. Q Music Limburg, het is 8:15 hoog geweest. Het is wel tijd voor de minuut van Limburg. Daar gaat-ie. Q.

0: hier is hij dan, de minuut van Limburg. 06-33-345-345. Dat is het nummer.
1: Hallo allemaal. Ik ben vandaag jarig.
0: Oh.
1: En ik ben 12 jaar geworden.
0: Gefeliciteerd.
1: En ik ga vandaag uitdelen op school.
0: Top.
1: Doei.
0: Doei. Dankjewel. Nou, dat was heel enthousiast. Wat leuk. Ik ben benieuwd wat uitdelen. Wat ga je uitdelen? Kun je dat nog even sturen? Ben je benieuwd wat er tegenwoordig wordt uitgedeeld op school? Ik weet het niet. Goedemorgen Daniel. Zo is het ander weertje hè, vandaag. Van zonnebril terug naar regenjas. Zegt Rick uit Reuver. Ja jongen, het is roeien met de riemen die we hebben.
2: Hm? Goedemorgen Q-Music. Nog een paar dagen en het is wel weekend.
0: Ach ja jongen, het duurt niet lang meer. Sterker nog.
3: Een hele goede maandag luisteraars van Q-Music. Het is wel bijna weekend.
0: Die stuurt echt iedere maandag hetzelfde bericht. Hey Daniel, hier vanochtend weer. Ruitenwissers op standje turbo. Maandaggevoel compleet. Even de groeten doen aan Lars. Nou, bij deze kun je Tessa succes wensen vandaag. Met dit weer heeft niemand zin om op te staan. Dat zegt Wesley. Nee, ja, er zit wel wat in, ja.
4: Goedemorgen, Q. Even de groetjes aan mijn Duitse collega. Die roept mij eenmaal. Ja, Patrick. Ik ga vandaag naar de sauna Big, zegt hij. Ja, Patrick.
0: Oké.
5: Goedemorgen, Q-Music. Hoe is het dag?
0: Ja, goed.
5: Heel goed.
0: Oh.
5: Oké, vandaag maar werken weer, hè.
0: Ja.
5: Bakjes leeg en een hele fijne dag.
0: Yo.
5: Dank collega's, wat werk voor
0: jullie. Nou, wat wordt er uitgedeeld?
1: Ik ga een zakje met snoep uitdelen en een klein speeltje erin.
0: Oh, wat leuk. Nou, wat, leuk. Ja, nou helemaal goed.
6: Goedemorgen Limburg, Feyenoord Champions League volgend jaar.
0: Hey! Yo. Oké, wat hebben we nog meer? Zo, dat was lekker wakker worden met het geluid van de regen vandaag. Ik was bijna weer omgedraaid. Goed aan Sam, zegt Demi. Hadden we deze gehad? Oh, die hebben we al gehad. Dan heb ik hier nog, kun je mijn vriendin Lotte succes wensen met haar examen vandaag. Komt goed, ondanks dit druilweer. En zeg even hallo tegen Tycho en Saar. Michelle stuurt dat. Nou, bij deze geregeld. Zullen we dan even een belangrijk moment even starten? Oh, dan krijgen we zelfs pauken bij. Want juni is altijd foute maand, Q-Music. Dat is het bijna. En we moeten de boel een beetje voorbereiden en een beetje opwarmen. Dus we hebben een nieuwe foute anthem. En ik zei net, als je je afvraagt wat is het, hoe moet ik het voorstellen? Het is zeg maar Donnie meets K3. Maar dan echt.

0: het foute anthem van 2026. Want ja, juni is altijd een foute maand. We zitten inmiddels alweer op bijna half mei. Dus we moeten de boel een beetje op gaan warmen. Dus je gaat er vanaf nu al verschillende keren voorbij horen komen. Foute anthem, wat vind je ervan?
1: Ja, maar als je het hardop zegt, klinkt het veel erger.
0: Oh, nou, vond ik wel leuk.

0: Ed Sheeran hoorde je. En zijn Azizam. Q-Music Limburg meldt zich met de 4 tracks. De lijst der lijsten. Waar wat mee aan de hand is. Lekker opvallend. Doen we iedere maandag tot en met vrijdag om 8:30. De top 40 update. Met zometeen de feesthit van dit moment. Cheerio!
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's, verse pasta's of pastasauzen 1 plus 1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Keukenkopers, opgelet! Nu
7: big deals bij Keukenconcurrent.
6: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Ervaar de Audi A6 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €365 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij Tui.
8: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
10: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
11: Yes!
12: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
11: Yes!
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan 1 product te kopen, want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
15: 18 plus speelbewust.
13: Nu bij Dirk, Konimax Kroephoek. 99 cent. Volgens mij is dat minder dan een euro.
16: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
17: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
18: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
17: Dus waar moet je zijn voor de magic?
18: Jojo.
19: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraad kortingen tot €3.500 of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.

0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven is gisteravond een toestel met passagiers van het Hondius cruiseschip geland. In totaal zaten er 26 mensen aan boord, onder wie 8 Nederlanders. Zij moeten nu een paar weken in thuisquarantaine om te voorkomen dat ze het Hantavirus overdragen, vertelt de GGD bij Hart van Nederland.
2: Tijdens de thuisquarantaine worden mensen gevraagd 2 keer per dag hun temperatuur te meten. Dat moeten ze dan ook actief doorgeven aan de GGD. GGD heeft dus telefonisch contact met deze mensen, vraagt hoe het met ze gaat. Ze hebben ook een instructie gekregen wat ze moeten doen als ze klachten ontwikkelen.
1: De mensen die gisteravond zijn aangekomen hebben dus geen klachten, maar de GGD wil ze wel goed in de gaten kunnen houden. Vandaag gaat er nog een Nederlands vliegtuig naar Tenerife, waar het cruiseschip voor anker ligt. Een deel van de bemanning wordt dan opgehaald. Voor de 3e avond op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Ook zijn er volgens Omroep Gelderland weer mensen opgepakt. Het is niet bekend hoeveel het er zijn. Vrijdag en zaterdag waren er ook al protesten. Toen werden agenten bekogeld met vuurwerk. Een einde aan de Iran-oorlog lijkt weer verder weg te zijn. De Amerikaanse president Trump ziet namelijk niets in Iraans laatste voorstel voor vrede. Hij noemt het voorstel op zijn eigen social media platform totaal onacceptabel, zonder verdere details te geven. Volgens Amerikaanse media loopt het steeds stuk op het afbouwen van het Iraanse kernprogramma. De Eredivisiewedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Volgens de directeur past dat helemaal bij dit teleurstellende seizoen.
3: Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
1: Ja, dat zei hij bij ESPN. De wedstrijd die duurt nog 8 minuten... dat er dus vanmiddag wordt gevoetbald. Dan nog het weer van Weerplaza. Het wordt een frisse dag vandaag met in het hele land buien. De temperatuur komt niet hoger uit dan een graad of 13. Kan door de stevige wind ook nog eens kouder aanvoelen.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Goedemorgen Limburg.

0: 40 hits van vandaag.
1: Dit is de Top 40 Update.
2: Op vrijdagmiddag hoor je op Q-Music Limburg het overzicht van de 40 populairste hits van Nederland in de top 40. 's Ochtends om 8:30 de top 40 update. Deze is van maandag 11 mei 2026. Met op 1 de feesthit van het moment. Op 2 de laatste track van Bruno Mars. En op 3 maal Smith & Nalhorn. Maar eerst hoor je Sneller, die nou, wel ook snel de verkeerde kant op gaat in de top 40. Afgelopen vrijdag zakte hij 7 plekken in de update. Staat hij nu op
0: 4.
3: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: vrienden zijn het ook, hè. En goede muzikanten. En een perfect duo met goede liedjes. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan hoorde je op nummer 3. In de top 40 update voor vandaag. Zullen we de Bossa Nova er eens even lekker bij pakken voor nu? Grote hit voor Bruno Mars.
1: 2.
0: Risk It All in de top 40 update.

van vandaag. Het is de 11e van mei en deze gaat als volgt de archief in. Snelle, laat het licht aan, 4, Miles Smith, Niall Horan op 3 met Drive Safe. Risk It All van Bruno Mars op nummer 2. En dan de nummer 1, Justin de Wild. Die is echt op een rijdende trein gestapt en dat ding heeft het eindstation nog lang niet bereikt. Cheerio, de party starter van het moment, staat in de update op 1. Hey.

Daar zijn we nog lang niet vanaf. De Polonaise in de vroege ochtend. Wat een hit is dat. Just in the Wild hoor je. En Cheerio, nummer 1. Vandaag in de top 40 update. Morgenochtend 8:30, nieuwe update.

0: Imagine Dragons was dat. Q Music Limburg.
1: En Demons.
0: Zometeen krijg je nog meer hits. Ik heb een lekkere Q Classic. Onder andere The Backstreet Boys. Everybody komt eraan. We hebben ook Direct Armin van Buuren. Het Foute Uur straks om 10 uur. En zo ook deze. Oh, die grote hit van Olivia Dean. En Harry Styles.

0: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
1: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees. Een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
3: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
2: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
4: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
5: Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
11: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
12: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus...

0: zorgen. Bij ongelukken op spoorovergangen zijn steeds vaker jongeren het slachtoffer. 1 op de 3 dodelijke slachtoffers is tussen de 10 en 29. Dat zegt ProRail. Die geeft als verklaring dat jongeren vaak geen geduld hebben om te wachten en dat ze de snelheid van aankomende treinen onderschatten en dus denken nog snel door de slagbomen te kunnen, zegt ProRail bij de NOS.
1: Het is gevaarlijk en het is ook vervelend om even te moeten wachten, maar beter even wachten dan je leven kwijt zijn, denk ik.
0: Een andere oorzaak die ProRail noemt is dat jongeren worden afgeleid door hun telefoon. Er loopt nu ook een campagne om jongeren te waarschuwen. Er gaat vandaag opnieuw een Nederlands vliegtuig naar het Spaanse eiland Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van het Nederlandse cruiseschip Hondius opgehaald. Op dat schip brak het Hanta-virus uit, waar 3 mensen aan zijn overleden. Gisteravond kwam er ook al een vliegtuig met passagiers van de boot aan in Eindhoven. Zij testen negatief op het virus, maar moeten de komende weken voor de zekerheid wel in thuisquarantaine. Mensen met een laag inkomen in Amersfoort kunnen binnenkort gratis met de trein. Het is een proef voor een half jaar van de NS. En er komen 1000 van die gratis treinpassen beschikbaar. Het moet mensen met weinig geld meer vrijheid geven om te kunnen reizen, zegt de NS. Dan wordt de gratis reispas een succes, dan wordt die in meer gemeenten ingevoerd. En de Eredivisie-wedstrijd tussen NAC en Heerenveen wordt vanmiddag zonder publiek en in Heerenveen uitgespeeld. De wedstrijd werd gisteren in Breda gestaakt nadat er vuurwerk op het veld was gegooid. NAC stond met 2-0 voor, maar zou sowieso al degraderen. Het is niet voor het eerst dat het onrustig is bij de club, zegt de directeur.
2: Ik heb heel vaak het woord bingo-kaart gebruikt. Een bingo-kaart van ongekende klotezooi. En deze past weer mooi in het rijtje.
0: Zei hij bij ESPN. NAC en Heerenveen moeten nog 8 minuten voetballen vanmiddag. En dan nog het weer. Vandaag een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de ochtend is het droog. Later vandaag buien. Het wordt 10 tot 13 graden. Maar er staat ook een stevige wind. En heel af en toe komt de zon tussendoor.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
5: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
6: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en Rob on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Robin Heerzen. Laatste tickets scoor je op popontop.nl.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop hits. Q.

is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle calvésauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met 2000 euro e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Met fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrink. Lekker wakker worden met de cappuccino van McDonald's. I'm loving it.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
7: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
8: Wow!
7: Doe dan de ING quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
9: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On The Way To Planetproof.
10: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
11: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
4: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
5: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
4: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
8: Wat een paas, hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
9: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
10: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie, volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
11: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
12: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
13: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: Mindshift. Elk moment de reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
17: Q-Music Limburg, nieuws.
18: Goedemorgen. Onder de passagiers van het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus is uitgebroken, zijn 2 nieuwe besmettingen vastgesteld. Een Amerikaanse en een Franse passagier hebben het virus. De Amerikaanse heeft geen klachten, maar de toestand van een Franse vrouw verslechtert. 8 Nederlanders zijn gisteren aangekomen in ons land en zij moeten 6 weken in thuisquarantaine. De Wereldgezondheidsorganisatie benadrukt dat het risico voor het grote publiek laag is. Iets meer dan de helft van docenten op middelbare scholen ziet een toename van vrouwonvriendelijk gedrag. Het is de invloed van de zogenoemde Menno-sfeer, die steeds vaker is te merken in de klas. Dat zegt Stichting School en Veiligheid bij de NOS.
2: Met grapjes, soms ook ironische grapjes, vrouwen na het aanrecht, maar ook bijvoorbeeld in het afwijzen van zachtheid of zorgzaamheid bij jongens, of praten over hoe de rolverdeling tussen meiden en jongens zou moeten zijn, en ook in verschillende reacties van meiden daarop.
18: Docenten en schoolleiders maken zich zorgen over de gevolgen voor de sfeer en sociale veiligheid op school. Ook weten ze vaak niet hoe ze ermee om moeten gaan. Ze willen daarom meer ondersteuning en aandacht voor thema's als gelijkwaardigheid en mediawijsheid in de klas. In Rotterdam is een vrouw opgepakt naar aanleiding van een steekpartij vanochtend vroeg. De man is op straat neergestoken, meldt Rijnmond. Hij kon nog wel een woning binnenkomen en hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Wat de aanleiding was voor de ruzie is niet duidelijk. Een schilderij dat door de nazi's werd gestolen tijdens de Tweede Wereldoorlog hangt nog steeds aan de muur bij familie van een Nederlandse SS-commandant. Volgens de Telegraaf wisten de erfgenamen niet dat het om roofkunst ging. Familieleden die erachter kwamen willen dat ze teruggeven. Juridische stappen om dat af te dwingen zouden lastig zijn. En dan nog het weer. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanochtend is het droog, maar later vandaag buien. Het wordt 10 tot 13 graden. En af en toe is er tussendoor ruimte voor de zon.
3: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
17: Is het nu een goed moment om een thuisbatterij aan te schaffen?
19: Natuurlijk! Zo optimaliseer je het stroomverbruik en verlaag je ook de kosten. Zo haal je alles uit je eigen energie. Manage your energy op newenergysystems.nl.
20: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen. Mijn meubelzaak.
21: Nieuwe sportkleding of schoenen nodig? Intersport Megastore en Rodan Sport en Lifestyle liggen naast elkaar op Retail Park Roermond. Makkelijk vergelijken, gratis parkeren.
20: Tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wurselen, mijn meubelzaak.
22: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Robin Heerzen.

0: music is proud to be Fout.
1: Fout here.
2: Daar waar nam ik glas en zo voorkom ik

0: huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar 1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro.
5: Aldi. Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
8: Keukenkopers, opgelet! Nu
9: big deals bij Keukenconcurrent.
8: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
10: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
14: We denken na over een koophuis.
15: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
14: Bart, met die loopgroep?
15: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
16: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
17: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
18: Voor de makers.
19: Praxis.
20: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008. Of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008.
21: Hey, bedankt.
22: Merci.
20: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot 6000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
23: Welcome to the one and only, the original.
24: Dit is
25: het Foute Uur.
24: Non-stop.
23: Q Music is proud.

0: Plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
6: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Het grootste assortiment tuinmeubelen vind je op vdgarde.nl. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3.500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
7: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
8: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
9: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
12: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
14: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
16: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
17: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
18: Goedemorgen. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar komen vaker in aanraking met politie en het OM. De afgelopen 2 jaar ziet het Openbaar Ministerie een toename van jonge verdachten. Het valt vooral op hoe zwaar de misdrijven zijn die gepleegd worden. Het gaat onder meer om overvallen, explosieve bezit, brandstichting of poging tot moord. Ze worden hiervoor vaak geronseld door criminele netwerken. De politie is op zoek naar een jongen op een fatbike die afgelopen week een man van 80 mishandelde in bijzijn van zijn kleinkinderen. Het gebeurde in Dordrecht, meldt Rijnmond. De fatbiker gaf de man geen voorrang. Toen hij reageerde, werd hij een plantsoen ingeduwd. De omstander die voor de bejaarde man opkwam, werd in zijn gezicht geslagen. Tankstationhouders maken niet meer winst door de hogere brandstofprijzen vanwege de Iran-oorlog. Dat blijkt uit de monitor brandstofprijzen van toezichthouder ACM. Door de onrust op de oliemarkt vanwege de oorlog hebben pomphouders hogere inkoopprijzen die ze doorberekenen aan consumenten. De toezichthouder ziet geen aanwijzingen dat de winstmarges van pomphouders zijn gestegen. En weer een bijzondere prestatie voor hardloopster Mickey Ketels. Gisteren deed ze mee aan een race voor het goede doel, waar lopers zo lang mogelijk proberen te lopen voordat ze worden ingehaald door een auto. Mickey Ketels legde een afstand af van maar liefst 62,2 kilometer. Haar langste afstand ooit. En denken aan het doel, geld ophalen voor onderzoek naar ruggenmergletsel, gaf haar kracht.
19: Ik had wel het moment dat ik echt heel diep zat. Maar dan dacht ik gewoon elke keer van oké, al die mensen die revalideren, die geven ook niet op en die zetten elke dag door. Dus jij gaat ook lopen tot je erbij neervalt.
18: Vorige week won ze nog de marathon van Vancouver en vorige maand die van Rotterdam. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden. Met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe ruimte voor de zon.
20: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
21: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen. 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
5: Zoveel money!
4: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam.

0: daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met 3000 euro inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
3: Voor de makers. Praxis.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs 1. Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1. Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
6: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
7: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
8: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
5: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
4: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
5: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij... Creon
7: Kozijnen. Dag, liefie. Mama houdt van jou.
5: Eerste schooldag?
7: Ja, zo lastig.
5: Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje?
7: Ja, lekker.
8: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen
9: echt bedstreekt. Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
10: Oh. Goedemorgen allemaal.
11: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
12: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
13: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?

0: die anders doet.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes. Doe het lekker zelf.
4: Dat zeg ik.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden, zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Q-Music Limburg, nieuws, 12 uur.
8: Goedemiddag. Vakbonden dreigen met stakingen. Ze willen dat de bezuinigingen op de WW, de WIA en de extra verhoging van de pensioenleeftijd van tafel gaan. En dat moet binnen 2 weken gebeuren, zeggen vakbonden FNV, CNV en de VCP. Anders komen er werkonderbrekingen die het hele land kunnen raken. De afgelopen 2 jaar ziet het Openbaar Ministerie een toename van jonge verdachten. Jongeren tussen de 12 en 17 jaar komen vaker in aanraking met politie en het OM. Het valt vooral op hoe zwaar de misdrijven zijn die gepleegd worden. Het gaat onder meer om overvallen, explosieve bezit, brandstichting of poging tot moord. Jongeren worden hierdoor vaak geronseld door criminele netwerken. Na 33 jaar is het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen afgesloten. Het OM noemt het afronden van het onderzoek uitermate moeilijk, want het is nog altijd niet bekend wat er met haar is gebeurd. Ze verdween in 1993 na een feest in Maastricht. Er waren meerdere grote zoekacties en er zijn talloze tips nagetrokken. Ook loofde de stichting van Peter R. de Vries €1 miljoen uit voor de gouden tip, maar het mocht niet baten. Alle aannemelijke scenario's zijn doorlopen, zegt het OM. Er zijn opnieuw meer mensen die bij de benzinepomp wegrijden zonder te betalen. Het gebeurde vorige maand bijna de helft vaker dan een jaar eerder. Volgens de organisatie die achter wanbetalers aangaat, rijden veel mensen bewust weg. En dat heeft te maken met de recordprijzen aan de pomp sinds de Iran-oorlog. Word je gepakt, dan is de boete voor doorrijden €131 bovenop de onbetaalde tankkosten. En dan nog het weer van Weerplaza. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden. Met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe zon.
9: Arr, stap jij aan boord van mijn zwevende schip?
10: Nieuw in Monteverde. De Pearl ziet door de lucht in het zwevende piratenschip.
11: Wow! Koppie Krauw, land in zicht.
12: Ontdek ook de andere attracties, de wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondoverde?
13: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
13: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
15: Music.
16: Je luistert naar Q-Music Limburg.
15: Non-stop.

0: geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: voor thuis installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klikken klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op Odido.nl. Het kan ook zo.
1: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met Shop Te Goed.

0: borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor 5,99.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen-specialist. Neem die stap. Scapino.
4: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
5: Wow!
4: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
5: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
6: Voor de makers.
7: Praxis.
8: Music.
9: Je luistert naar Q Music Limburg.
8: Non-stop.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Welkom bij de verfzaak.
1: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 Plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen. Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
6: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
8: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
9: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
10: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
11: Dat is een zonnig prijs.
10: Ja, zo goedkoop.
2: Dan gaan we vieren.
12: Aldi. Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
10: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts 3.

0: Goedemiddag. Op de vlucht die vandaag vertrekt vanuit Tenerife om mensen op te halen van het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zitten zo'n 20 bemanningsleden van het schip. Ook deze tweede vlucht zal landen op Eindhoven. Volgens het ministerie van VWS gaan 2 mensen die vandaag aankomen in verplichte thuisquarantaine. Het schip, de Hondius, gaat uiteindelijk naar Rotterdam en daar zal het worden ontsmet. Vakbonden dreigen met stakingen als bezuinigingen op de sociale zekerheid niet binnen 2 weken van tafel gaan. Het gaat om de WW, de WIA en de extra verhoging van de pensioen. De vakbonden hebben het over werkonderbrekingen die het hele land kunnen raken. Het kabinet steekt zo'n 40 miljoen euro in het opknappen van de haven van Terschelling. Delen zijn nu afgesloten omdat een kade afbrokkelt. En ook zijn er zinkgaten. Die miljoenen zijn echt nodig, zegt verkeersminister Karremans bij de NOS.
1: Omdat je hier te maken hebt in een situatie met een kade die bijna letterlijk in het water valt als we niks doen. Gemeente die 5000 man groot is, die dat niet in zijn eentje kan oplossen, omdat het echt om enorme bedragen gaat.
0: De haven is voor Terschelling enorm belangrijk, want het Waddeneiland wordt via het water bevoorraad. Een bomalarm voor een KLM-vlucht van Malaga naar Amsterdam vanwege een dreigende wifi-naam. Dat meldt NH Nieuws. Een passagier noemde zijn persoonlijke wifi-hotspot Allahu Akbar, er is een bom aan boord. Daarop werd een grootschalige veiligheidsoperatie opgetuigd. Het vliegtuig werd ontruimd en volledig gecontroleerd. Er werd niks gevonden en met flinke vertraging kon de vlucht alsnog veilig vertrekken. Wie verantwoordelijk is voor de hotspotnaam is niet bekend en ook niet of hij straf krijgt. Dan nog het weer van Weerplaza. Een stuk frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 13 graden. Ook een stevige wind en later vandaag buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
2: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
3: Oh, mijn energierekening wordt alsmaar hoger. Hoe krijg ik deze kosten onder controle?
4: Nou, bijvoorbeeld met een warmtepomp of zonnepanelen. Zo verwarm je je huis slim en voordelig. Manage your energy op newenergysystems.nl.
5: Nieuw aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
6: Een nieuwe tv of laptop nodig? Bij Retail Park Roermond vind je Mediamarkt en EP Tummers. Groot assortiment, persoonlijk advies en alles dichtbij.
7: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
8: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
9: En papa durft er niet in.
8: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
7: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Wusselen. Mijn meubelzaak.
10: Tijd voor avontuur en nostalgie. Stap aan boord van de Miljoenenlijn als conductrice. Of werk mee als loketist, technicus of tuinier. Ben jij er geknipt voor? Kijk dan op miljoenenlijn.nl/vrijwilliger.
11: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
4: Hey, bedankt.
5: Merci.
3: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
6: Profiteer nu bij...

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken. 1 plus 1 gratis. En Plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Schuren, afplakken, lakken.
5: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
6: Ik wil als dino.
7: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
8: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Odido. Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
14: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop

0: je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar €1,49.
3: Dat is een zonnig prijsje.
2: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
5: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
6: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
7: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
8: Joehoe!
7: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.

0: tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Keukenkopers, opgelet. Nu
3: big deals bij Keukenconcurrent.
2: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
4: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
6: Q-Music Limburg nieuws. 2 uur.
7: Goedemiddag. Minister Velbrief van Sociale Zaken heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalt.
8: Dit gaat over een 20-jarige van dit moment die moet doorwerken tot ruim boven de 72. Dit gaat over zwangere vrouwen die een bevalboete betalen door de maatregelen van dit kabinet.
7: Dat zei vakbond CNV bij de NOS. Minister Velbrief zegt de bonden goed gehoord te hebben en wil weer met de bonden om tafel. Wat er precies in zijn voorstel staat, is nog niet bekend. Politie heeft bekendgemaakt hoeveel mensen er gisteravond zijn opgepakt bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het gaat om 12 mensen. Ze werden aangehouden voor onder andere vernieling en het beledigen van een agent. Inmiddels is iedereen weer vrij en ze hebben een boete gekregen. Het was de 3e dag op rij dat er in Apeldoorn werd gedemonstreerd tegen een asielopvang. Het gezondheidsrisico voor Europese burgers door het Hanta-virus is laag. Dat herhaalt de Europese Commissie na overleg met de Wereldgezondheidsorganisatie. Brussel heeft geholpen met het regelen van ophaalvluchten vanaf het cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken. Vanavond komt in ons land een 2e vlucht aan met opvarenden van het schip. De bedoeling is dat die thuis 6 weken in quarantaine gaan. En de brand in een datacenter in Almere vorige week heeft nog steeds gevolgen. Zo kan in Amersfoort vandaag geen grof vuil worden opgehaald, meldt RTV Utrecht. Het bedrijf erachter kan niet in de systemen met werkadressen en de planning. Meerdere organisaties waarvan de ICT-systemen via het datacenter lopen werden getroffen. Zo kon afgelopen vrijdag Universiteit Utrecht niet open en konden buschauffeurs tijdelijk geen contact krijgen met hun meldkamer. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is 10 tot 13 graden met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
9: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
10: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dichtbij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
9: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
11: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Moet je kijken daar, leuke gast.
2: I know.
1: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
2: Is ook echt jouw type.
1: Ja, toch?
2: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
1: Nou, gewoon zo. Hoi, zin in koffie?
3: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, bij je touwen
4: echt Bertstreek. Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oeh.
5: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu hemelvaartdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
10: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's.

0: Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Wee-hoo! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Wee-hoo! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
3: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
2: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
4: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken. Met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren. Omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt. Chris?
8: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
8: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
8: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl. Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor 99 euro. Hubo helpt.
9: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
10: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
11: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
1: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
2: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
1: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
3: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
4: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
5: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
6: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
7: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
14: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Ik wil als dino.
16: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
18: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
19: Kunststofkozijnen voor de scherpste prijs bestel je bij Creon
20: Kozijnen. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: Is dat jouw dochter die zo hard rent?
22: Ja, enorme stuiterbal. Heb jij er ook eentje rondrennen?
21: Die andere stuiterbal daar.
22: Dus jij staat hier ook nog wel een tijdje. Koffietje doen?
23: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis bij je Douwe
24: Egbert Stree. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
25: Q Music Limburg, nieuws. 3 uur.
0: Goedemiddag. Minister Velbrief van Sociale Zaken heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalt. Velbrief houdt hoop.
1: Er zijn voor mij zijn de alternatieven bespreekbaar. Dat geldt nog steeds. Als we daar het gesprek over kunnen voeren, en dat ga ik proberen op te schrijven netjes, dan komen we misschien wel aan tafel.
0: Was te horen bij RTL Nieuws. Om wat voor alternatieven het gaat, is nog niet bekend. Een verkeersregelaar die gisteren op de motorkap van een auto werd meegesleurd op de A2... gaat aangifte doen van poging tot doodslag. Dat gebeurde bij wegwerkzaamheden. Man en een vrouw wilden door een afzetting rijden vanwege een urgente familiesituatie. Verkeersregelaar weigerde opzij te gaan, waarna de auto alsnog doorreed en de verkeersregelaar tientallen meters op de motorkap meenam. Werkgever wil dat er keihard wordt opgetreden tegen agressieve automobilisten. Na 33 jaar is het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen afgesloten. Het OM noemde dat uitermate moeilijk, want het is nog altijd niet bekend wat er met haar is gebeurd. Er waren meerdere grotere zoekacties en er zijn talloze tips nagetrokken. Ook loofde de stichting van Peter R. de Vries €1 miljoen uit voor de gouden tip, maar het mocht niet baten. Alle aannemelijke scenario's zijn doorlopen, zegt het OM. In Haarlem wordt een rouwstoet gelopen voor ganzen. Het is een protest tegen het doodmaken van 100.000 ganzen per jaar in Noord-Holland. Actievoerders noemden het ecocide, omdat ook de biodiversiteit verdwijnt. Volgens de provincie is het nodig om de ganzen te doden, onder meer om landbouwgewassen te beschermen en vanwege de vliegveiligheid bij Schiphol. En dan nog het weer van Weerplaza. Het is 10 tot 13 graden met een stevige wind en later vandaag ook buien. Tussendoor wel af en toe de zon.
2: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
2: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
15: Music.
2: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: Keukenkopers, opgelet! Nu!
4: Big deals bij Keukenconcurrent!
3: Dat betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Van GreenChoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
7: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
6: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
8: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten. 750 gram voor maar €1,49.
9: Dat is een zonnig prijsje.
8: Ja, zo goedkoop. Dan gaan we vieren. Aldi.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
8: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leefde saucijzen. 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts €3.

0: extra voordelig bij de verfzaak.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw, voor mensen met idealen.
2: Welkom bij de verfzaak.
0: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Profiteer nu bij Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
2: Mama.
1: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen en je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
4: Zoveel money!
3: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
5: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
9: Waarom ik als schilder kies voor Sikkes Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
10: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
11: Soms voelt het alsof je niet vooruitkomt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
12: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
13: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
14: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
13: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
12: Wie bedank jij met de VVV-cadeaukaart?
15: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
16: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
17: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Snacktomaatjes of komkommers, 4 of 500 gram, 1 plus 1 gratis. En alle café-sauzen tot 320 milliliter voor maar 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
18: Nieuws, 4 uur.
19: Goedemiddag. De man die een explosie veroorzaakte bij het partijkantoor van D66... blijft nog zeker 2 weken langer in de cel. Justitie verdenkt hem van een ontploffing met een terroristisch doel. Het gaat om een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Zijn motief is nog altijd niet bekend. Minister Vijlbrief van Sociale Zaken heeft gereageerd op het ultimatum van de vakbonden. Die dreigen met acties als het kabinet niet binnen 2 weken de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel haalt. Maar Vijlbrief houdt hoop.
20: Voor mij zijn de alternatieven bespreekbaar. Dat geldt nog steeds. Als we daar het gesprek over kunnen voeren, dat ga ik proberen op te schrijven netjes, dan komen we misschien wel aan tafel.
19: Ja, om welke alternatieven het gaat, is nog onbekend. De Europese Unie komt met sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten. De straffen lagen al langer op tafel, maar werden al die tijd geblokkeerd door Hongarije. Maar de nieuwe premier Magyar stemt er nu ook mee in. Aanleiding voor de sancties is het geweld van de kolonisten tegen Palestijnen. En sportvoetbal, NAC Breda heeft vanmiddag met 2-0 gewonnen van Heerenveen. Het ging om de resterende 8 minuten van de wedstrijd van gisteren. Toen werd het duel gestaakt omdat NAC-supporters vuurwerk hadden gegooid. Daar zijn 11 mensen voor opgepakt. Ondanks de winst is NAC gedegradeerd. Dan nog het weer van Weerplaza. Het is regenachtig met af en toe zon bij 10 tot 13 graden. Vanavond wordt het onstuimig, vooral in het noordwesten zware windstoten. En morgen is het eerst lange tijd droog. Later zijn er nieuwe buien bij max 14 graden.
21: Het weer wordt mogelijk gemaakt door New Energy Systems. Manage your energy.
22: Wie spaart haalt niet alleen meer uit het leven, maar ook meer uit wonen. Echt veel meer. Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots Pallen in Doeselen. Mijn meubelzaak.
23: Een vijver of aquarium heeft veel te bieden.
0: sfeer, leerzaam voor kinderen, rustgevend, stressverminderend en slaapbevorderend. Iets voor jou? Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
22: Nu tijdens Red Shopping Week bij XXX Loots met vouchers tot wel 25% extra korting. XXX Loots, Pallen in Wusselen, mijn meubelzaak.
2: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets gooi je op popontop.nl.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
1: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen... en zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Meimaand is Occasion Maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt. Wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasion voordeel. Kijk op vanmossel.nl.
3: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Milnerkaas, plakken en stukken, 1 plus 1 gratis. En plus avocado, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, plus.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
6: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
7: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals alle Golden Natural supplementen, nu met 20% korting. Daar wordt toch iedereen blij van? Kom voor nog veel meer wow-deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
11: Oh, nu al zin in zaterdag.
10: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Fans van lekkere zomerse salades, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram voor maar €1,49.
13: Dat is een zonnig prijsje.
12: Ja, zo goedkoop. Aldi.
14: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
12: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen, 2 stuks voor maar €1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade, 2 voor slechts €3. Aldi.
14: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
15: Gamma staat al 55 jaar voor je klaar. Nu 2 weken lang 30% korting op verf en bytes.
16: Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
17: Nog een keer! Papa, sneller!
18: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
19: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen 2 plus 3 gratis. En alle Becel kuipjes tot 250 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Creon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Creon
4: kozijnen. Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
6: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
10: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
11: Wow!
10: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
12: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad. Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op Manutan.nl.
15: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
16: 18 plus speelbewust.
17: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
18: Q-Music Limburg. Nieuws. 5 uur.
19: Goedemiddag. De man die een explosie zou hebben veroorzaakt bij het partijkantoor van D66 blijft langer vastzitten. Zijn voorarrest is met 2 weken verlengd. Justitie verdenkt hem van een ontploffing met een terroristisch motief. Het gaat om een 37-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. Het kabinet wil graag verder praten met de vakbonden over de bezuinigingsplannen. Mensen die werkloos of arbeidsongeschikt zijn, zouden er daarmee op achteruit gaan. En ook wil het kabinet de AOW-leeftijd verhogen. Maar de bonden zijn woest over die plannen en dreigen daarom met landelijke acties. Nu belooft de minister dat er binnen 2 weken een nieuw voorstel komt. De Britse premier Starmer weigert om op te stappen na het enorme verlies van zijn partij bij de lokale verkiezingen. Hij zegt in een speech dat hij de zorgen van de kiezer begrijpt en hij belooft ook dat hij de economie een boost gaat geven. En alle volwassenen in Nederland maken kans op €1 miljoen en dat allemaal gratis. Dat is een actie van de staatsloterij. Zij bestaan 300 jaar en komen daarom met een gratis jubileumtrekking voor iedereen boven de 18. Het gratis lot kan je tot eind deze maand aanvragen. Mensen die al lid zijn doen automatisch mee. Het weer dan nog van Weerplaza. Het is bewolkt met af en toe een bui en een graad of 12. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw regen. En het wordt dan niet veel warmer dan vandaag.
11: Meneer, mag ik u wat vragen?
16: Ja.
11: Waar kent u Hazy van?
16: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
11: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
16: Oké.
11: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
20: Even snel boodschappen doen? Aha, Heerschap XL op Retail Park Roermond heeft alles in huis. Veel keuze, ruime paden en makkelijk bereikbaar.
21: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Verstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot 3500 euro. Of private lease vanaf 229 euro per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
6: Het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
7: De Nederlandse aardbeien van Albert Heijn. Zo lekker zoet en fris. En deze week in de bonus... 1 bak van 400 gram voor maar €2,99. En ook in de bonus... AH Bakkersbrood Le Pen Hill, 2 stuks, €3,99. Starbucks 220 tot 250 milliliter per stuk, €0,99. En alle Nivea en Biodermal zonbescherming, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
9: Pap, die moeten we hebben!
8: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op onlineveilingmeester.nl.
10: Schuren, afplakken, lakken.
11: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
12: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
13: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
15: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
16: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
17: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
18: Non-stop hits.
19: Empezó el verano, fuego.

0: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
1: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
0: Ai, de man met de hamer.
1: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
2: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
3: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
4: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Magnum ijs, 1 Plus 1 gratis. En Plus koffiecups, een doos van 20 stuks, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
8: Geef je tuin een goede basis met Karwei. Profiteer nu van 1 plus 1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
7: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.

0: beste ondernemers. Het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting... en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Ren maar, speel maar, groei maar lekker door. Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting. Bij de nummer 1 kinderschoenen specialist. Neem die stap. Scapino.
2: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zomaar oeh.
3: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderschoenen, tweede artikel, 50% korting.
4: Q-Music Limburg, nieuws. 6 uur.
5: Goedenavond. Er komen vandaag nog 2 vliegtuigen naar ons land met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus uitbrak. Dat is 1 vlucht meer dan eerder gemeld werd. Rond deze tijd worden er eerst zo'n 20 bemanningsleden opgehaald uit Tenerife. Later vanavond organiseert Australië ook nog een evacuatievlucht. Daar zitten 6 mensen op die eerst hierheen gebracht worden en daarna vliegen ze door naar Australië. Bij een uit de hand gelopen asielprotest in Apeldoorn zijn gisteravond 12 mensen opgepakt. De meeste omdat ze vuurwerk afstaken en dingen hadden gesloopt. Het was het zoveelste protest tegen de komst van asielzoekers en vanavond staat er weer 1 gepland. De Duitse politie heeft een jongen van 17 opgepakt die een aanslag wilde plegen. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of een bar. Hij zou geïnspireerd zijn door terreurgroep IS en van plan zijn geweest om ongelovigen te doden. De jongen had spullen in huis om een bom mee te maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En de supermarkten hebben last van een kwarktekort. Op meerdere plekken blijven de schappen leeg en dat komt allemaal door de proteïne-hype. Iedereen wil tegenwoordig zijn eiwitten binnenkrijgen, dus kopen we massaal bakken kwark en skeer. Het komt vooral omdat we het op social media steeds vaker voorbij zien komen. Voorlopig moet je af en toe op zoek naar een ander ontbijt, want de leveranciers kunnen de vraag niet meer bijhouden. Ze zijn druk bezig om de productie op te schalen, zodat je niet meer hoeft mis te grijpen. Het weer van Weerplaza. Vanavond regenachtig, met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon, met later op de dag opnieuw buien, en het wordt dan een graad of 13.
6: Een jaar lang naar Gaia Zoo? Koop nu een jaarkaart met 10 euro korting en bezoek ieder seizoen de mooiste dierentuin van Nederland. Ga naar gaiazoo.nl.
7: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
7: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: het huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
1: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
0: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
1: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
7: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals alle Granditalia, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
12: We denken na over een koophuis.
13: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
12: Bart, met die loopgroep?
13: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
15: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaart in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, het doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
16: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
17: Non-stop.

0: Soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
2: Kan jij ook zo genieten van even lekker buiten zitten? Van der Garde tuinmeubelen. Al 80 jaar de specialist. Kijk op vdgarde.nl.
3: Chris?
4: Ja?
3: Hoef jij niet te werken vandaag?
4: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
3: Dus, heb je nu...
4: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
3: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
6: Bestel nu je tuinset, lounge set of parasol op vdgarde.nl.
7: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig. Voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
9: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
10: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hoi, Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu bij Gamma 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
13: Nu bij Dirk. KitKat chocolade. 79 cent. Dat bedoel ik nou met voordeel.

0: Tech Silver. Oeh. Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
1: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Jumbo's verse pasta's of pastasauzen 1+1 gratis. En alle Mora Originals, Classics of Crispy Chicken ook 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor

0: goedenavond. Een evacuatievlucht van het schip Hondius bij Tenerife is vertraagd. Ze hebben daar last van een plotseling harde wind en daardoor kunnen de opvarenden niet aan wal gebracht worden. Eigenlijk zouden zo'n 20 bemanningsleden rond deze tijd naar Eindhoven gebracht worden. Maar het is dus de vraag of dat vandaag nog gaat lukken. Er staat ook nog een tweede vlucht gepland voor vanavond. Dat is er eentje met mensen die via Nederland doorvliegen naar Australië. De universiteiten in ons land hebben nog altijd last van problemen door de hack bij Canvas, dat meldt BNR. Studenten en docenten kunnen nu niet in het lessysteem en dat zorgt voor een hoop gedoe. Het inleveren van scripties en ander huiswerk is bijvoorbeeld niet mogelijk nu. Die overlast gaat waarschijnlijk nog de hele week duren. De meeste colleges gaan wel gewoon door. In Antwerpen heeft de politie een jongen van 6 aangereden die met zijn klas over het zebrapad liep. De politie was bezig met de achtervolging van een dronken bestuurder, maar hoe het zo mis kon gaan is nog onduidelijk. Je hoort een verslaggever bij de VRT.
1: Die ploeg reed eerst hier op de trambedding. Ze zijn toen geswitcht naar de rijbaan en net op dat moment wou hier een klas het zebrapad oversteken. Het licht sprong ook net op groen toen dat voertuig die jongen heeft aangereden.
0: Het kind is zwaar gewond geraakt. Inmiddels is hij wel buiten levensgevaar. Zijn klasgenootjes krijgen slachtofferhulp. En groot sportnieuws dan nog, want Dick Advocaat gaat toch naar het WK voetbal als bondscoach van Curaçao. Eerder trok hij zich terug vanwege familieomstandigheden. Fred Rutte zou hem vervangen, maar die doet nu toch een stap terug. Er werd al langer gevraagd om de terugkeer van Dick Advocaat. Spelers van Curaçao en belangrijke sponsors drongen daar al een tijdje op aan. En hun oproep zou niet te negeren zijn geweest. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig, met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
2: Zeewater Aquarium. Ontdek de mogelijkheden bij Robert Knops in Geleen.
3: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
5: Q Music.
3: Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Op Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.

0: kilo voor 1,99. En een pak Zaanse hoevenvolle kwark voor maar 1,29. Altijd laag.
1: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
4: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
3: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
4: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
6: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid. En ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
7: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Oh, oh, oh. Pas op hoor. Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Oh, nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee.

0: Goedenavond. Het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus is uitgebroken, gaat aanmeren op Tenerife. Dat doen ze vanwege de harde wind. Door aan te meren wordt het veiliger voor iedereen aan boord en zo kunnen de evacuatievluchten ook doorgaan. Er staan voor vanavond 2 vluchten op de planning en die hebben door de harde wind al wat vertraging opgelopen. Er worden nu eerst 20 bemanningsleden naar Eindhoven gebracht. Daarna gaat er ook nog een vlucht met 6 mensen die via Nederland doorvliegen naar Australië. Het 15-jarige meisje dat gisteren om het leven is gekomen bij de marathon van Leiden had zich daar goed op voorbereid. Ze was fit en had eerder ook al lange afstanden gelopen. Dat zeggen haar nabestaanden in een verklaring. Volgens de familie heeft de organisatie van de marathon dan ook geen enkele schuld aan haar dood. Waardoor zij wel om het leven kwam, is nog niet bekend. De Duitse politie heeft een jongen van 17 opgepakt die een aanslag wilde plegen. Het OM denkt dat hij wilde toeslaan bij een winkelcentrum, politiebureau of een bar. En zou geïnspireerd zijn door terreurgroep IS en van plan zijn geweest om ongelovigen te doden. De jongen had spullen in huis om een bom mee te maken. Hij wordt nu psychisch onderzocht. En een dronken man uit Hoorn heeft zijn vrouw dit weekend erg bezorgd gemaakt. Ze gaf hem als vermist op nadat hij niet thuis kwam van een bezoekje aan kennissen. Het zorgde voor een grote zoekactie van de politie, maar uiteindelijk bleek er weinig aan de hand te zijn. De man had zijn laatste trein gemist en besloot lopend naar huis te gaan. Het was een tocht van 40 kilometer en daar heeft hij 8 uur over gedaan. Eenmaal thuis was hij wel weer nuchter. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
1: Ook nieuwsgierig naar een designkeuken van wereldklasse? Goergen Keukens is al jarenlang vertrouwd partner van Simatic Keukens. Met aandacht voor details realiseren we de leefkeuken die perfect afgestemd is op uw wensen. Op weg naar uw droomkeuken? Plan een adviesgesprek op goergenkeukens.nl.
2: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
1: Goergen Keukens is op Hemelvaartsdag geopend.
3: Pinkster Weekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Rowan Heerzen. Laatste tickets gooi je op popontop.nl.
4: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf 23.950 euro. Of 133 euro bijtelling per maand. MG. Find your more.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app. Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
3: Yes!
1: En ook extra goedkoop met Lidl Plus. Verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar 2,59. Lidl, je verdient het.
2: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
3: Yes!
4: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Dagje shoppen? Kom dit hemelvaartsweekend naar Bataviastad en shop met korting tot wel 70% bij maar liefst 250 mode- en lifestyle-merken. Ontdek de winkels van Nike, Coach en Four. We zijn elke dag open tot 8 uur. Kom langs en shop bij Bataviastad.
6: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
7: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
8: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
5: Shop nu in Bataviastad en maak kans op een lang weekend Parijs met shoptegoed.
9: Voor aannemers die streven naar perfectie. Topkwaliteit kunststof kozijnen. Altijd op tijd bezorgd en tegen een voordelige prijs. Creon
10: kozijnen. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
13: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf 35.950 euro. Of zakelijk vanaf 212 euro per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
15: Non-stop

0: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
1: Ja, het allernieuwste Wildwestavontuur in Slagharen is nu geopend. Skysifter. Twee Wildwestavonturen in één epische rit. Ga jij voor goud of zilver? Het is jouw avontuur. Boek nu je tickets of verblijf op slagharen.com.
0: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
0: Of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
1: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
2: Daar heb je Huub van Hubo.
3: Hoi.
2: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
4: Ik ben Marije van Beek, journalist bij Trouw. En ik geloof in een eigen weg. Ik merk dat mensen misschien wel meer dan ooit op zoek zijn. Op zoek naar een zinvol leven. Maar je verdwaalt al snel in de wirwar van goeroes, meningen, coaches. Bij Trouw willen we lezers helpen bij hun vragen. De zin van de onzin scheiden. Trouw. Voor mensen met idealen.
2: Wat ook helpt? Nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.

0: Nu AH borrelhapjes tot en met 210 gram van de versafdeling. 3 stuks voor €5,99.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert.

0: betekent 5 apparaten gratis bij aankoop van jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna, Beko, Siemens, Bora en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen.

0: Goedenavond. Het cruiseschip Hondius, waar het Hanta-virus is uitgebroken, is vanavond kort aangemeerd op Tenerife vanwege de harde wind. Iedereen die geëvacueerd zou worden is eraf gehaald. Zij worden naar Eindhoven gevlogen. De eerste vlucht is net vertrokken en later vanavond gaat er nog eentje. Er zijn nu nog zo'n 30 bemanningsleden aan boord. Zij varen het schip naar Nederland en daar wordt alles grondig schoongemaakt. Veel verdriet in Leiden na de dood van een 15-jarig meisje. Zij kwam gisteren om het leven tijdens het lopen van de halve marathon. Er zijn nu gedenkplekken voor haar gemaakt, waar bloemen en kaartjes worden neergelegd. En deze hardloper heeft er ook haar medaille van de marathon achtergelaten. Dat vertelt ze bij RTL Nieuws.
1: Voor mij heeft de medaille eigenlijk niet zoveel waarde meer. Het heeft echt een zwart randje gekregen en ik denk dat hij hier een mooiere plek heeft.
0: De familie van het meisje heeft laten weten dat ze goed voorbereid was op de marathon en al vaker lange afstanden had gelopen. Hoe ze om het leven is gekomen is nog onduidelijk. Een bizar verhaal dan uit Italië. Daar heeft een vrouw maandenlang rondgelopen met een schaar in haar buik. Die was achtergebleven na een operatie en werd pas ontdekt toen de vrouw ineens heftige buikpijn kreeg. Vandaag ging ze daarom opnieuw onder het mes om hem eruit te halen. Het gebeurde wel in een ander ziekenhuis. En op de tweede dag van de eindexamens heeft het LAX al bijna 100.000 klachten binnengekregen. En dat is best veel in zo'n korte tijd. Want vorig jaar werd er tijdens de hele examenperiode zo'n 240.000 keer geklaagd. Vandaag kwamen er vooral berichten binnen over het VWO-eindexamen natuurkunde. Daar was volgens de leerlingen van alles mis mee. Ze vonden hem te moeilijk, te lang en de vragen sloten ook niet goed aan op de lesstof. Eén leerling omschreef de toets als een absolute depressie. Het weer dan nog van Weerplaza. Vanavond regenachtig, met ook kans op onweer, hagel en zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
2: Beleef Afrika in Gaia Zoo. Zo dicht bij gorillas en giraffen kom je nooit. Koop nu je tickets voor Gaia Zoo in Zuid-Limburg via gaiazoo.nl.
3: De BVV viert 5 keer 11 jaar. 29, 30, 31 mei, feest in Bocholt. Met Deepa Vaier, John Tama en Spik en Span. Score je tickets via bvv-ke.nl/tickets. Mogelijk gemaakt door Installatietechniek Sluismans, AVS Adviseurs Grote VOF, Autoservice Hodiamond en Frisse Groentechniek.
4: Pinksterweekend op de Kouwberg. Pop en rock on top. Zaterdag rocken met de Wolf. Zondag feesten met Robin Heerzen. Laatste tickets score je op popontop.nl.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop

0: soms voelt het alsof je niet vooruit komt. Totdat het wel lukt. Er is altijd een weg. Met die overtuiging proberen we bij Vattenfall steeds meer fossielvrije stroom op te wekken uit wind en zon.
1: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor 2 euro. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
5: We denken na over een koophuis.
6: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
5: Bart, met die loopgroep?
6: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
7: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: De 3 beste ingrediënten voor een avondje gamen. 10 juicy kipstukjes. 10 cheesy sticks. En lekkere dipsaus. Samen genieten van de Sharebox McNuggets en mozzarella sticks van McDonald's. I'm loving it.
9: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
12: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
11: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Q Music.

0: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 15 of 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Nieuw in de Lidl Plus-app, Lidl-punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl-punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Oh, de hebben weken zijn terug! Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar 5 euro. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Wat een paas, hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
8: Verse koffie en een croissant. Nu maar 2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Fans van lekkere zomerse salades? Opgelet! Deze week nergens goedkoper. Roma tomaten, 750 gram, voor maar 1,49.
10: Dat is een zonnig prijsje.
9: Ja, zo goedkoop.
11: Aldi. Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar 26 euro per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
9: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven saucijzen. 2 stuks voor maar 1,49. En deze sla je al helemaal niet over als je iets te vieren hebt. Rauwkostsalade. 2 voor slechts 3 euro.

0: zwaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Even pauze, even lunchen, even sparren. Nu bij Spar Food Club. Alle warme broodjes, dagelijks vers bereid. En nu extra voordelig, voor maar €4,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
3: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu. Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
4: Q-Music Limburg Nieuws. 10 uur.
5: Goedenavond. 12 medewerkers van het Radboud UMC moeten preventief 6 weken lang in quarantaine. In hun ziekenhuis is een van de patiënten met het hantavirus opgenomen, maar de procedures rond die patiënt zijn niet goed gevolgd. Bij de afname van bloed en urine zijn er standaard protocollen gevolgd en dus niet de strengere regels. De betrokken medewerkers gaan daarom uit voorzorg in isolatie. Blijf nog even bij het hantavirus, want op dit moment zijn de laatste 2 evacuatievluchten onderweg vanuit Tenerife naar Eindhoven. Op de eerste vlucht zitten 22 bemanningsleden van het cruiseschip. Een van hen is een Nederlander. Er zijn ook nog 6 mensen onderweg die via Nederland doorreizen naar hun thuisland. Het schip reist de komende dagen door naar Rotterdam. Daar wordt alles grondig schoongemaakt. Verdrietig dierennieuws dan, want de witsnuitdolfijn die eerder deze maand aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee is vandaag overleden. Hij ging vanmiddag in de opvang ineens snel achteruit en kort daarna is hij uit zichzelf overleden. Alles leek juist de goede kant op te gaan. De vrijwilligers van de opvang zijn er dan ook kapot van. De dolfijn wordt nu naar de Universiteit van Utrecht gebracht en daar gaan ze uitzoeken wat er met hem aan de hand was. En sport dan nog, want de kans wordt steeds groter dat Nederland over 4 jaar een deel van de Olympische Winterspelen gaat organiseren. De Spelen worden dan gehouden in Frankrijk, maar het was al bekend dat zij daar geen nieuw schaatsstadion zouden gaan bouwen. Ze willen nu met Tjalf in Heerenveen een exclusief gesprek voeren om te kijken of wij al die schaatswedstrijden daar kunnen houden. De definitieve goedkeuring van alle sportlocaties gebeurt uiterlijk eind volgende maand. Het weer dan nog van Weerplaza. Vannacht af en toe een bui met aan de kust kans op zware windstoten. In het noorden geldt daarom code geel. Morgen een mix van wolken en zon met later op de dag opnieuw buien. En het wordt dan een graad of 13.
4: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Mei maand is occasion maand bij Van Mossel. Welke occasion je ook zoekt, wij hebben het grootste aanbod, de hoogste kwaliteit en de scherpste prijs. Nu tot wel €750 extra voordeel. Kom langs of kijk op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
0: En ook extra goedkoop met Lidl Plus, verse Hollandse aardbeien. 400 gram voor maar €2,59. Lidl, je verdient het.
1: Onze showrooms zijn Hemelvaartsdag open met extra occasionvoordeel. Kijk op vanmossel.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: About You viert haar verjaardag en jij krijgt de cadeaus. Bespaar tot wel 40% op je favoriete outfits. Alleen deze week tijdens de About You Birthday Sale.
5: Daar heb je Huub van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
7: Oh, de hebben weken zijn terug. Met nu alle Kruidvat gezichtsreiniging 3 voor maar €5. Dus hup, alle gezichten dezelfde kant op naar...
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Wat ook helpt, nu bij Hubo een set met grasmaaier, grastrimmer en heggenschaar, inclusief accu, van 306 voor €99. Hubo helpt.
9: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
10: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
9: Ai, de man met de hamer.
10: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
11: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
12: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
13: Non-stop.

0: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Gamma. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Draag vandaag bij aan natuur van morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
5: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: Last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Nu alle L'Oréal Men Expert douche en deo voor maar €2,99 per stuk. Hohoho, ren je in het zweet naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd... en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
7: Q-Music Limburg nieuws. 12 uur.
8: Goedenacht. Een deel van de bemanning van cruiseschip Hondius zit op een vliegtuig naar Eindhoven. Ze worden daar aan het begin van de nacht verwacht. Het andere deel van de bemanning vaart het schip naar Rotterdam, waar het volledig wordt schoongemaakt. Ook alle bagage van passagiers is nog aan boord, net als het lichaam van een overleden passagier. In Apeldoorn is opnieuw gedemonstreerd tegen een geplande asielopvang. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en er werden een paar rookbommen afgestoken. Na een uur moest iedereen vertrekken en de meesten hielden zich daaraan. Een meisje van 17 dat zich misdroeg is opgepakt. Mensen die een kaartje hadden voor het festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Maar ze kunnen ook kiezen voor een kaartje voor de volgende editie. Het festival werd zaterdag geschrapt omdat de tent niet veilig zou zijn geweest. De gemeente trok de vergunning in. Een kort geding kon dat niet terugdraaien. En het eerste optreden van Israël op het Songfestival is zonder problemen verlopen. Vanavond traden alle landen op voor de jurypunten. Bij de twee vorige edities ging het daar al mis voor Israël en werden ze flink uitgefloten. De Oostenrijkse omroep beloofde om niet in te grijpen als er weer protesten zouden zijn, maar die kwamen er niet. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Goeienacht. De laatste twee vliegtuigen met mensen van cruiseschip Hondius zijn geland in Eindhoven. In een van de vliegtuigen zat vooral bemanning van het schip. In het andere toestel zaten cruisepassagiers uit Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië. Zij worden vanuit Eindhoven geholpen om thuis te komen. Iedereen wordt wel eerst getest. Netflix heeft misschien een groot probleem in Amerika. In de staat Texas zijn ze aangeklaagd omdat ze zonder toestemming informatie hebben verzameld van gebruikers, ook van kinderen. Netflix zei jarenlang dat ze dat niet deden. Ze hebben ook een probleem omdat ze bewust verslavend zouden zijn door automatisch nieuwe afleveringen te starten. Een recordaantal mensen is vorig jaar weggevlucht uit hun land door conflicten en geweld. Dat waren er ruim 32 miljoen van over de hele wereld. De meeste mensen zijn gevlucht uit Iran, gevolgd door Congo in Afrika. In eerdere jaren moesten de meeste mensen vooral hun land ontvluchten door natuurrampen. En de Liberis Literatuurprijs is weer uitgereikt en hij is dit keer voor het boek Aan het einde van de oorlog van Bert Natter. Het speelt zich af in een concentratiekamp en volgt tientallen mensen. De jury vindt het boek origineel en een huzarenstukje. Natter krijgt een bronzen penning en 50.000 euro. Het weer van Weer Online? Het waait hard met in het noorden en noordwesten zware windstoten. Er vallen ook enkele buien. Morgen gaat de wind liggen, maar het blijft wel wisselvallig. Het wordt 12 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Goedenacht. Iedereen die op het cruiseschip Hondius zat, is weg uit Tenerife. De twee laatste vliegtuigen zijn rond 12:30 geland in Eindhoven. Daarin zaten passagiers uit Australië en Nieuw-Zeeland en een deel van de bemanning van het schip. Het schip zelf is ook vertrokken uit Tenerife en onderweg naar Rotterdam om gedesinfecteerd te worden. Bij demonstraties tegen een AZC in Apeldoorn is een meisje van 17 opgepakt. Nadat de demonstranten een uur lang hun gang mochten gaan, wilden ze niet luisteren toen iedereen werd weggestuurd. Volgens de Gelderlander stonden er zo'n 100 demonstranten op een rotonde en werden er rookbommen afgestoken. President Zelensky zegt dat er gisteren gewoon werd gevochten aan het front tijdens het staakt het vuren. Rusland en Oekraïne beschuldigen elkaar ervan dat ze zich niet aan het bestand hebben gehouden. Zelensky zegt dat ze de Russische acties allemaal hebben vastgelegd. Hij zei ook dat Rusland niets doet om de oorlog te beëindigen. En in Groot-Brittannië is steeds minder steun voor premier Starmer. Meerdere ministers hebben opnieuw gezegd dat hij moet vertrekken. Hij zou vanmiddag in een vergadering te horen krijgen dat het spel voorbij is. Starmer probeerde gisterochtend nog om de boel te redden met een toespraak. Daarna wilden nog meer mensen hem weg hebben. Het weer van Weer Online? In het noorden en noordwesten komen zware